Ik had het voorheen jou al gezegd, u passen voor verkeerde mannen van het ordningsamt wat koerkorden controleren wil. Verkeerd had hij Jos Hanne van het ordningsamt. En koerkorden worden namelijk ook nimmer aan controleren. Dat zei het amt voor omram. Ja, en ook alles overal wordt bedrangen. Vulses wordt je ook unreppen. En het wordt dan gezegd, wie die ook een unfall heeft, die skal ook unbedingt sofort jil haar enge sowat. En ik geloof dat ook, die kunnen niemand van ons zeggen, dat passiert mir ei, dat ik die op inval. Nu he een abiturient, een systeem erfinden, wat doen echt die uitvand, of die dir dat unrem nur echt as, auf ook ei echt as. Die behe ook al be Jugend forscht wonnen. Nu seite he ook al an Smart Home Technik onernemmen unmeldet, jo weldet vielleicht tatsächlich über Machges bring. Ja, vielleicht halabet jo tatsächlich wat, vielleicht gungtet jo, dat können jo Bluthöbe, an dann können wir jo ook Bluthöbe, dat de Verpräger, ey, weil er noch schlauer san, an dat Tiersystem, weil er auer Liste können.